0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio digitaal.

van mevrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit? Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: van jou.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: veel.
1: Oké dan.
2: Dit is deze week de Unity NL Single Track. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen. Dat komt wel met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben. Juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Voorzichtig aan beginnen de eerste files van de ochtendspits te verschijnen. Zo ook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied net geen 10 minuten aan oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Woningbouwprojecten en scholen in Leidschendam-Voorburg kunnen vanaf 1 oktober eerder een elektriciteitsaansluiting aanvragen. Ook in Leidschendam-Voorburg zorgt netcongestie voor lange wachttijden. De landelijke regeling van de autoriteit Consument en Markt maakt het mogelijk om nieuwe woningen en scholen tot 10 jaar voor de start van de bouw aan te melden. Aanvragen kan van 9 tot en met 23 september via lv.nl/stroomaansluiting. Een vroege aanvraag geeft geen garantie op netruimte, maar bepaalt wel de volgorde op de wachtlijst. Een vrachtwagen met oplegger is gistermiddag vast komen te zitten in de middenberm van snelweg A4 bij Leidendorp. Door nog onbekende oorzaak stuurde de chauffeur zijn wagen de berm naast de hoofdrijbaan op. Het voertuig was zo zwaar dat het vast kwam te zitten in de drassige grond en door een speciale zware berger de rijbaan opgetrokken moest worden. Tijdens de werkzaamheden was 1 rijbaan afgesloten. Maandagmiddag 21 september vindt van 3 tot 4 uur op het Stadhuisplein in Leiden de jaarlijkse vredesontmoeting plaats. Het thema van de Vredesweek 2026 is: niets doen is geen optie. Centraal staat de vraag hoe inwoners en organisaties kunnen omgaan met onrecht en uitsluiting en welke rol zij kunnen spelen bij het bevorderen van verbinding, solidariteit en vrede. Tijdens de vredesontmoeting vertellen verschillende sprekers en creatievelingen over de manier waarop zij zich in Leiden bezighouden met deze thema's. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3, en komt eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
2: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
1: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op. Want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
1: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er zijn tot nu toe weinig tot geen bijzonderheden. Wel de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar vanaf Zevenhuizen nog een file. 11 kilometer en 20 minuten. En de N206 richting Zoetermeer vanuit Heemstede is dicht bij Zoeterwoude. Komt er een eerder ongeluk. Daar word je lokaal omgeleid. Verder dus alleen dagelijkse drukte, zoals de A4 naar Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn, 10 minuten extra. En het is wat drukker op de N444 naar Oostgeest vanuit Noordwijk aan Zee. Voordat je de A44 op kunt, 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Aubers. Woningbouwprojecten en scholen in Leidschendam voor

0: Hierbij leidde het dorp door nog onbekende oorzaak stuurde de chauffeur zijn wagen de berm naast de hoofdrijbaan op. Het voertuig was zo zwaar dat het vast kwam te zitten in de drassige grond en door een speciale zware berger de rijbaan opgetrokken moest worden. Tijdens de werkzaamheden was één rijbaan afgesloten. Maandagmiddag 21 september vindt van 3 tot 4 uur op het Stadhuisplein in Leiden de jaarlijkse vredesontmoeting plaats. Het thema van de Vredesweek 2026 is niets doen is geen optie. Centraal staat de vraag hoe inwoners en organisaties kunnen omgaan met onrecht en uitsluiting en welke rol zij kunnen spelen bij het bevorderen van verbinding, solidariteit en vrede. Tijdens de vredesontmoeting vertellen verschillende sprekers en creatievelingen over de manier waarop zij zich in Leiden bezighouden met deze thema's. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 en komt eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. En wat opvalt is onder andere een pechgeval bij Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag. Vanaf knooppunt De Hoek vielen tot aan Amsterdam Sloten 10 minuten, terwijl er één rijstrook dicht is. Dan dagelijks oponthoud op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 20 minuten, 12 kilometer vanaf Boulevard het Veen. En tenslotte nog de A44 naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer en een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch waarom blijf je daar staan en kijk je me niet even aan en wil je me telkens ontwijken?

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseerde van Hitler gedachtegoed en nazi gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment gehad, maar in de regio zijn we nog niet bepaald filevrij. Zo staat het nog vast op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet, 13 kilometer, 15 minuten. Ook de Utrechtse baan staat aardig vol. Op de A12 richting Den Haag dus. Tussen Voorburg en het Malieveld, 10 minuten. En tenslotte nog de A44 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Leiden en Wassenaar. Een file van ongeveer... ongeveer 15 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Aupers. Woningbouwprojecten en scholen in Leidschendam-Voorburg kunnen vanaf 1 oktober eerder een elektriciteitsaansluiting aanvragen. Ook in Leidschendam-Voorburg zorgt netcongestie voor lange wachttijden. De landelijke regeling van de autoriteit Consument en Markt maakt het mogelijk om nieuwe woningen en scholen tot 10 jaar voor de start van de bouw aan te melden. Aanvragen kan van 9 tot en met 23 september via lv.nl/stroomaansluiting. Een vroege aanvraag geeft geen garantie op netruimte, maar bepaalt wel de volgorde op de wachtlijst. Een vrachtwagen met oplegger is gistermiddag vast komen te zitten in de middenberm van snelweg A4 bij Leidendorp. Door nog onbekende oorzaak stuurde de chauffeur zijn wagen de berm naast de hoofdrijbaan op. Het voertuig was zo zwaar dat het vast kwam te zitten in de drassige grond en door een speciale zware berger de rijbaan opgetrokken moest worden. Tijdens de werkzaamheden was één rijbaan afgesloten. Maandagmiddag 21 september vindt van 3 tot 4 uur op het Stadhuisplein in Leiden de jaarlijkse vredesontmoeting plaats. Het thema van de Vredesweek 2026 is: niets doen is geen optie. Centraal staat de vraag hoe inwoners en organisaties kunnen omgaan met onrecht en uitsluiting en welke rol zij kunnen spelen bij het bevorderen van verbinding, solidariteit en vrede. Tijdens de vredesontmoeting vertellen verschillende sprekers en creatievelingen over de manier waarop zij zich in Leiden bezighouden met deze thema's. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 en komt eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files te melden nog in de regio, maar op de meeste plekken is het nu wel echt aan het aflopen. Op de A4 richting Den Haag vielen tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. Een kwartier over 9 kilometer. Ook de N210 staat erbij.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog. Met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Ludo hier op deze dinsdagochtend met Kido van der Graaf. Zometeen naar Django Wagner. Als ik het anders zou doen. Yeah.

0: D. Oh. Op de radio.
1: Met Kieren van der Graaf, Laat de Liefde Winnen. En Django hoorde je Als ik het anders zou doen. En daarmee zijn we begonnen aan de koffieshow. Die van deze dinsdag 8 september 2026. Ik ben Rudo, goedemorgen. Ook vandaag weer bij je met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Gisterochtend belde ik hier met David Nieuwenburg. Gisteren toen kregen zij het predicaat hofleverancier. Dat gebeurde gistermiddag in de Hooglandse Kerk. Wij waren erbij met het Centraal Plus Nieuws. Zometeen hoor je daar een reportage over. En verder natuurlijk om 22:30 het nieuws met Paul Albers. En lekkere tracks. Raymond Hermans bijvoorbeeld zometeen. Ons pakken ze niet. En we beginnen met Raymond Pluimert en het hoeft niet meer. Rio!

0: Nieuwe muziek op Unity NL, nu Media en John West. Deze week de singletrack Yoda Habibi hier op Unity NL. Waar wij naar gisteren gaan, het bedrijf Nieuwe Burgsfeer in Zoeterwoude mag zichzelf sinds gisteren hofleverancier noemen. Het bedrijf bestaat 120 jaar en dat werd gevierd in de Hooglandse Kerk in Leiden. Je hoort het trotse echtpaar David en Poetje Nieuwenburg.
1: Ik was er heel emotioneel van eigenlijk, moet ik zeggen. Dat er zoveel gebeurd is in die 125 jaar. En trots dat we hier staan.
2: Veel gebeurd, kan je dat toelichten?
1: Veel gebeurd. Er is heel veel gebeurd in die 125 jaar. Daar kan je natuurlijk een boek over schrijven. Ups en downs. De coronatijd was moeilijk. We hebben een crisis gehad. Maar eigenlijk zijn we altijd overal hebben we ons doorheen geslagen. En door gewoon weer nieuwe kansen te zien. Dus heel veel gebeurd.
2: Je zei het al meteen in je toespraak. Jij bent het bedrijf ook echt een groei zien meemaken.
3: Nou, een groei. Niet zozeer een groei in omvang van bedrijven, medewerkers, maar wel interne groei. Van ons, van de mensen om ons heen, van de opdrachten die we krijgen. Dus .
2: Wat betekent het nou om hofleverancier te zijn voor jullie?
1: Het is voor mij in ieder geval een stukje erkenning, zeg maar. Na 125 jaar in een familie en dan nog steeds bestaan. Erkenning. Voor de rest denk ik dat het best vertrouwen wekt bij eventuele volgende nieuwe klanten als je dat logo mag voeren.
2: En nu op naar de 250 jaar?
3: Dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
1: Ja, nou laten we maar beginnen met één generatie eraan vastplakken. Dat zou wel heel bijzonder zijn.
0: En ook burgemeester Carla Breuer was erbij, de burgemeester van Zoeterwoude. En ook die vindt het mooi dat de Nieuwe Burgsfeer dit predicaat heeft ontvangen.
4: Ja, mooi hè, dat een bedrijf 125 jaar in de familie is. Zo innovatief, met zo'n grote maatschappelijke bijdrage. Ik heb tegen hen in mijn speech gezegd, daar mag u echt heel trots op zijn.
2: Meerdere generaties ook van de familie, hè?
4: Ja, zeker. En de volgende generatie, hoorden wij zojuist, staat ook al klaar. Dus hoe mooi is het als je weet dat je kinderen ook gemotiveerd zijn om het over te nemen. Dat moet volgens mij heel goed doen in de familie.
2: Hoe vaak gebeurt het nou dat een Zoeterwouds bedrijf het predicaat hofleverancier mag ontvangen?
4: Nou, bedrijven moeten heel lang bestaan. Ze moeten worden dan ook nog eens helemaal doorgelicht. Waar de commissaris van de Koning ook het een en ander over vertelde. En ik heb mij laten vertellen dat het in Zoeterwoude al wel weer eventjes geleden is. Dus mocht er een bedrijf zijn wat in de komende jaren 100 jaar bestaat, 125 jaar bestaat, vraag het gewoon aan. Want hoe mooi is het? Dat zien we vandaag om die trots ook te laten zien.
2: Hoe lang geleden was de vorige ook alweer?
4: Ik heb mij laten vertellen dat het 15 jaar geleden is geweest.

0: Proud To Be Fout en Dennis Burger en zij wilde limoncello. Hey, welkom. Het is dinsdag vandaag. Het is 8 september 2026. Wie zijn de jarig? Nou, dat ga ik je zo meteen vertellen. Verder hoor je nu het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Paul Albers. En daarna hoor je René Vroger en Samantha Steenwijk. Liefde. En ook Jeffrey Heesen komt eraan met Charles Play en Sjaak. En laat mij nu alleen.
1: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Woningbouwprojecten en scholen in Leidschendam-Voorburg kunnen vanaf 1 oktober eerder een elektriciteitsaansluiting aanvragen. Ook in Leidschendam-Voorburg zorgt netcongestie voor lange wachttijden. De landelijke regeling van de autoriteit Consument en Markt maakt het mogelijk om nieuwe woningen en scholen tot 10 jaar voor de start van de bouw aan te melden. Aanvragen kan van 9 tot en met 23 september via lv.nl/stroomaansluiting. Een vroege aanvraag geeft geen garantie op netruimte, maar bepaalt wel de volgorde op de wachtlijst. Een vrachtwagen met oplegger is gistermiddag vast komen te zitten in de middenberm van snelweg A4 bij Leiderdorp. Door nog onbekende oorzaak stuurde de chauffeur zijn wagen de berm naast de hoofdrijbaan op. Het voertuig was zo zwaar dat het vast kwam te zitten in de drassige grond en door een speciale zware berger de rijbaan opgetrokken moest worden. Tijdens de werkzaamheden was 1 rijbaan afgesloten. Maandagmiddag 21 september vindt van 3 tot 4 uur op het Stadhuisplein in Leiden de jaarlijkse vredesontmoeting plaats. Het thema van de Vredesweek 2026 is: niets doen is geen optie. Centraal staat de vraag hoe inwoners en organisaties kunnen omgaan met onrecht en uitsluiting en welke rol zij kunnen spelen bij het bevorderen van verbinding, solidariteit en vrede. Tijdens de vredesontmoeting vertellen verschillende sprekers en creatievelingen over de manier waarop zij zich in Leiden bezighouden met deze thema's. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3, en komt eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jeffrey Hees, Child's Play en Sjaak hoorde je bij Unity NL. En laat mij nu alleen. Goedemorgen, het is vandaag 8 september. We kijken even naar de bekende jarige. Het had de verjaardag geweest van DJ Avicii. Had 37 geworden. Maar helaas leeft hij niet meer. Hij overleed op 20 april 2018. Frank Dane, hij is radio-DJ bij 538. En woont tegenwoordig in Zoeterwoude. 45 is hij geworden. Van Home Improvement, Jonathan Taylor Thomas. 45 geworden. En ook de verjaardag van Alicia Beth Moore. Ken je beter als zangeres Pink. Die is 47 geworden. Oud-weervrouw Helga van Leur. Ook jarig, 56. En Joep Onder de Linde, Nederlands acteur en presentator, is vandaag 61 geworden. Je kent hem van De Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk, die viert vandaag zijn 66ste verjaardag. En de laatste jarige die ik voor je heb, ja, als ik één toon laat horen, weet jij wel wie het is. 75 kaarsjes staan er op de taart van de vrouw die een paar weken geleden nog te gast was in de middagshow bij Elmar. Ik heb het over Corrie Konings, is jarig vandaag. En je hoort er nu met, ik krijg een heel apart gevoel van binnen. De koffieshow.

Corrie Konings, vandaag 75 geworden. Je hoorde er met ik krijg een heel apart gevoel van binnen. We kijken nog even naar het weer van vandaag. Er staat een zuidwestenwind. Die is matig tot krachtig en er is ook veel bewolking. Er zijn ook perioden met regen. Later op de dag misschien nog wel wat opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen af en toe zon, maar komen ook enkele buien voor. Ook dan wordt het 18 graden. Donderdag dan lijkt het zonnig te gaan worden en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur gaat dan iets omhoog. Het wordt dan 19 graden in de Leidse regio en Wassenaar. Dit is Unity NL met zometeen Ferry de Lits en Baco in Monaco. Maar eerst de man die afgelopen zondag op het podium stond bij Unity NL on Tour. Bij de Vriendenfeest in Leiden-Dorp. Ik heb het over Bram Bongers. Dit is het perfecte recept.

Ferry de Lits, de man die afgelopen zondag nog op het podium stond bij Unity NL on Tour. Net als Bram Bongers, die hoorde je ook nog in het perfecte recept. Tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek hier tussen 11 en 5. En natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar en heel veel Unity NL regio hits. Ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van de koffieshow. Even na 10 en zometeen hier dus non-stop die lekkerste muziek en vanmiddag de middagshow met Elmar. Ik wens je een mooie dinsdag. Hou je radio aan op Unity.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een persoon is vanochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een personenauto en een shovel. Dat gebeurde op de kruising van de N206 en de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude. De auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de weg bezaaid lag met brokstukken van de auto, heeft de politie dit deel van de N206 enkele uren afgezet terwijl het opgeruimd werd. De uitbater van partycentrum De Zijl, Erwin Kolen, is na een kort ziekbed overleden. Dat laten zijn collega's weten op social media. In 2017 nam hij de pacht van het partycentrum aan de Paramaribostraat in Leiden over. Hij was geliefd bij veel sporters in de regio. Kolen is 55 geworden. En omwonenden en de Leiderdorpse politiek kijken verschillend naar de plannen voor woningbouw op de plek van het oude gemeentehuis naast het Winkelhof in Leiderdorp. Dat bleek gisteravond. Insprekende bewoners zien vooral problemen in de plannen voor verkeer, parkeren en woningbouw. Terwijl de gemeenteraadsfracties weliswaar knelpunten zien, maar vooral op zoek zijn naar oplossingen. Volgende week wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over de nota van uitgangspunten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. In de loop van de middag gaat het steeds meer regenen. Ook wordt het vandaag niet warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Bulletin.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een persoon is vanochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een personenauto en een shovel. Dat gebeurde op de kruising van de N206 en de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude. De auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de weg bezaaid lag met brokstukken van de auto, heeft de politie dit deel van de N206 enkele uren afgezet terwijl het opgeruimd werd. De uitbater van partycentrum De Zijl, Erwin Kolen, is na een kort ziekbed overleden. Dat laten zijn collega's weten op social media. In 2017 nam hij de pacht van het partycentrum aan de Paramaribostraat in Leiden over. Hij was geliefd bij veel sporters in de regio. Kolen is 55 geworden. En omwonenden en de Leiderdorpse politiek kijken verschillend naar de plannen voor woningbouw op de plek van het oude gemeentehuis naast het Winkelhof in Leiderdorp. Dat bleek gisteravond. Insprekende bewoners zien vooral problemen in de plannen voor verkeer, parkeren en woningbouw. Terwijl de gemeenteraadsfracties weliswaar knelpunten zien, maar vooral op zoek zijn naar oplossingen. Volgende week wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over de nota van uitgangspunten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. In de loop van de middag gaat het steeds meer regenen. Ook wordt het vandaag niet warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een persoon is vanochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een personenauto en een shovel. Dat gebeurde op de kruising van de N206 en de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude. De auto raakte zwaar beschadigd, de bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de weg bezaaid lag met brokstukken van de auto, heeft de politie dit deel van de N206 enkele uren afgezet terwijl het opgeruimd werd. De uitbater van partycentrum De Zijl, Erwin Kolen, is na een kort ziekbed overleden. Dat laten zijn collega's weten op social media. In 2017 nam hij de pacht van het partycentrum aan de Paramaribostraat in Leiden over. Hij was geliefd bij veel sporters in de regio. Kolen is 55 geworden. En omwonenden en de Leiderdorpse politiek kijken verschillend naar de plannen voor woningbouw op de plek van het oude gemeentehuis naast het Winkelhof in Leiderdorp. Dat bleek gisteravond. Insprekende bewoners zien vooral problemen in de plannen voor verkeer, parkeren en woningbouw. Terwijl de gemeenteraadsfracties weliswaar knelpunten zien, maar vooral op zoek zijn naar oplossingen. Volgende week wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over de nota van uitgangspunten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. In de loop van de middag gaat het steeds meer regenen. Ook wordt het vandaag niet warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, sing to me. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een persoon is vanochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een personenauto en een shovel. Dat gebeurde op de kruising van de N206 en de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude. De auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de weg bezaaid lag met brokstukken van de auto, heeft de politie dit deel van de N206 enkele uren afgezet terwijl het opgeruimd werd. De uitbater van partycentrum De Zijl, Erwin Kolen, is na een kort ziekbed overleden. Dat laten zijn collega's weten op social media. In 2017 nam hij de pacht van het partycentrum aan de Paramaribostraat in Leiden over. Hij was geliefd bij veel sporters in de regio. Kolen is 55 geworden. En omwonenden en de Leiderdorpse politiek kijken verschillend naar de plannen voor woningbouw op de plek van het oude gemeentehuis naast het Winkelhof in Leiderdorp. Dat bleek gisteravond. Insprekende bewoners zien vooral problemen in de plannen voor verkeer, parkeren en woningbouw. Terwijl de gemeenteraadsfracties weliswaar knelpunten zien, maar vooral op zoek zijn naar oplossingen. Volgende week wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over de nota van uitgangspunten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. In de loop van de middag gaat het steeds meer regenen. Ook wordt het vandaag niet warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uur onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. In een woning aan de Dijkgraafstraat in Wassenaar is vanochtend brand geweest. Door de rookontwikkeling kwamen twee personen in de woning vast te zitten. Een van hen wist via het balkon naar het balkon van de buren te vluchten en daar op hulp te wachten. De

0: gebruik om ook aan te kondigen dat er een vervolg komt op de serie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. De zon laat zich zien en het kan gaan onweren. En dat allemaal bij een maximum temperatuur van 18 graden.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letchert. Die ligt het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 100 kilometer file in de regio West. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Er gebeurde een ongeluk tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en je vertraging 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Het rijdt daar langzaam 18 kilometer met 20 minuten op onthoud. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. In een woning aan de Dijkgraafstraat in Wassenaar is vanochtend brand geweest. Door de rookontwikkeling kwamen twee personen in de woning vast te zitten. Een van hen wist via het balkon naar het balkon van de buren te vluchten en daar op hulp te wachten. De ander is met behulp van een ladder door de brandweer uit de woning gehaald. Beiden zijn nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. De eerste partij in onze regio heeft bekendgemaakt wie er op de lijst staan bij de komende provinciale statenverkiezingen. In maart volgend jaar is Arno Bonte de lijsttrekker van Pro. De volledige kieslijst wordt zaterdag 19 september nog definitief vastgesteld door de leden van de partij. En de Leidschendamse horecafamilie Boogaard maakt met hun Real Life Soap kans op een gouden televisierring. René Boogaard maakte dat bij Centraal Plus bekend. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook aan te kondigen dat er een vervolg komt op de serie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. De zon laat zich zien en het kan gaan onweren. En dat allemaal bij een maximum temperatuur van 18 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Benelux en Delft. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 40 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Want er zijn twee rijstroken afgesloten tussen Schiedam-Noord. En Rotterdam-Krooswijk. 7 kilometer met 40 minuten vertraging. Verder nog vertragingen op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 15 minuten extra tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker zes Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd drie keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw twee activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De dagelijkse files zijn ook in de regio West iets langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er op de A4 een ongeluk gebeurd richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra. Het is druk op verschillende trajecten van de A4, want ook op de A4 richting Rotterdam rijdt het langzaam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein betekent dat een half uur oponthoud. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden, 20 minuten tijdverlies. En dan de A16 nog tot slot richting Breda. Vanuit Rotterdam heb je tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Even na 5, het is dinsdag. Ja, zeg maar gerust een druilerige dinsdag. Het is de middagshow met nu Loco. Dit is Jeffrey Heesen.

0: Hij staat genoteerd in de Unity NL Top 25. Loco van Jeffrey Heesen. En die hoorde je aan het begin van de middagshow. Het is dinsdag 8 september. Ja, het lijkt wel alsof het buiten een beetje donker begint te worden. In ieder geval, het is grauw. Het is somber en vooral nat buiten. Ja, en ik dacht, die Reinier Peters, die komt naar de studio toe. Die komt helemaal uit die dam, uit het oosten. Jij hebt er vast lang over gedaan, maar dat viel alles mee, toch?
1: Het viel gelukkig mee. Het was niet zo druk op de weg. Dus we konden met 1,5 uur waren we hier.
0: Hey, afgelopen zomer, allereerst welkom in de studio. Maar hoe was die zomer voor jou?
1: Die zomer was hectisch. We hebben veel gedaan. We hebben nieuwe nummers kunnen uitbrengen, gelukkig. Veel optredens kunnen doen. Dus hectisch, maar wel heel leuk.
0: En wat is dan een beetje jouw specialisme als jij op het podium staat? Is het volks, is het pop, is het Engels? Wat komt er allemaal voorbij?
1: Eigenlijk bijna alleen maar volksmuziek. Dus ik wilde herkenbare muziek zingen die mensen allemaal kunnen meezingen, zeg maar, als ik er ben. Dus voor een doos gezelligheid. Daarvoor kom ik graag langs.
0: Nou, weet je wat ik zo grappig vind? Tot een paar maanden geleden hadden we eigenlijk hier bij Unity NL nog nooit van jou gehoord. Tot dus een aantal maanden geleden. En dan hoor ik ook in één keer jouw naam regelmatig. En dan zijn er ook collega's die allemaal heel positief over je praten.
1: Ja, dat is mooi om te horen. Wist ik niet. Maar wel heel leuk. Ja.
0: Maar dat balletje, hoe lang is dat al voor jou aan het rollen? En wat was het moment dat jij dacht, hey, die volksmuziek, dat Nederlandstalig, dat vind ik eigenlijk best wel interessant.
1: Ja, dat is eigenlijk een jaar of 6 geleden gebeurd. Eigenlijk tijdens de kermis bij ons in het dorp ben ik door John West op het podium opgeslingerd eigenlijk. En heb ik samen met John West een nummer gezongen. Lekker Ding was dat.
0: Ja.
1: En toen deed ik alleen het rapstukje van Lange Frans.
0: Oh, toen was jij de Lange Frans?
1: Was ik de Lange Frans.
0: Oh, wat grappig.
1: Vanaf dat moment heb ik dat een beetje vastgehouden. Totdat we op een gegeven moment dachten van na 2 jaar willen we een keer een nummer uitbrengen. Dus vorig jaar hebben we de eerste 2 nummers uitgebracht. We gaan gezellig naar de kroeg en blijven nog een uurtje bij mij. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje een uit de hand gelopen hobby. Dat is het eigenlijk.
0: En betekent dat dan dat John ook een soort van muzikale inspiratiebron voor jou is?
1: Niet per se. Ik vind zijn muziek wel leuk hoor. Maar het is niet per se een inspiratiebron. Ik luister wel zijn muziek. Want ik luister altijd alleen maar Nederlandstalige muziek.
0: Ja, is dat dan zeg maar vanuit huis uit meegekregen? Of?
1: Eigenlijk niet. Mijn ouders waren eigenlijk nooit zo van de Nederlandstalige muziek. Maar ik luisterde alleen maar Nederlandstalige muziek. En op een gegeven moment hebben we ze een beetje aangestoken. Dus tegenwoordig luisteren ze wel veel Nederlandstalig.
0: Oh, wat grappig. Maar hoe ben je daar dan zelf op gekomen? Want heel eerlijk, als je dan heel jong nog bent, dan was Nederlandstalig toch niet echt cool om dat te luisteren.
1: Nee, maar ik vond het gewoon het volkse en het oprechte. Dat vond ik altijd wel heel mooi. En ik luisterde vroeger, heel vroeger, echt heel veel Nick en Simon.
0: Ja.
1: Toen nog in de goede tijd, zeg maar. Dus die heb ik heel veel geluisterd. En vanaf dat moment is dat eigenlijk verder gaan rollen naar meer de volksmuziek. En dat luister ik al heel lang, ja.
0: En jij nu een half uur op de bühne, behalve dan een liedje van John Best. Wat komt er nog meer voorbij?
1: Een beetje de hits van tegenwoordig. Dus een Cheerio komt vaak voorbij. Zwoele zomernachten wil ik wel doen. Een Hazes medley doe ik altijd eigenlijk. Ik open altijd met John West. Dus dat is altijd mijn opening. En mijn eigen nummers natuurlijk. Dus 3 eigen nummers, die doe ik eigenlijk vaak wel. Maar van alles en nog wat eigenlijk.
0: En op die kermis in die dam, is het dan dat ze je inmiddels ook daar weten te vinden en dat ze je echt boeken voor een half uur?
1: Het liefste ga ik zelf naar de kermis.
0: Oké. Okay.
1: Dus het liefste word ik niet geboekt.
0: Ga sta je gewoon aan de andere kant van het podium?
1: Ga ik lekker aan de bar staan en ga ik lekker kijken naar de artiesten die geboekt worden.
0: Ja.
1: Maar af en toe mag ik zelf ook opkomen draven, dus dat is wel leuk.
0: En wat is dan nu het mooiste optreden in die muzikale carrière van jou waarvan je zegt, ja, daar heb ik even maar mooi mogen staan?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Op het dorpsfeest in Wil heb ik mogen staan. Stond ik voor. Wie stond er voor? Wie stond er na mij? Voor Jan Smit.
0: Oké. Okay.
1: Dus toen kon ik eerst op het podium staan. Kon ik eraf, kon ik op de foto met Jan Smit en toen mocht hij erop. En afgelopen weekend heb ik bij Doetinchems Manifest gestaan. Stond ik na Django Wagner en voor John West. Voor Robert van Hemert, sorry. Dus dat is ook wel heel gaaf voor. Een paar duizend man.
0: Nou, heel eerlijk, dat zijn toch mooie voorprogramma's die je mogen verzorgen.
1: Ja, super gaaf, super gaaf. Dus dat überhaupt mag, is eigenlijk al een droom die uitkomt. Dus dat is elke week, elke maand, elke dag weer genieten.
0: Nou zijn er in totaal 3 liedjes door jou uitgebracht. De nieuwe plaat is echt een eigen liedje. Die andere 2, dat zijn covers.
1: Ja, klopt. Eigenlijk, omdat het een beetje uit de hand gelopen hobby is gegaan, hebben we eerst zonder risico gedacht van, hey, dan gaan we gewoon 2 covers maken. Dan kijken hoe dat gaat. En als dat aanslaat, kunnen we dan wel weer kijken wat we gaan doen. Dus hebben we gekozen voor 2 covers. Eerst dan dus, we gaan gezellig naar de kroeg. Een Hazes cover. En later blijft nog een uurtje bij mij. Een cover van Willy Sommers. Mm-hmm. Om eerst maar eens te kijken hoe dat aansloeg. En eigenlijk viel dat niet tegen. Dus toen maar een eigen nummer gemaakt.
0: Dat moet dus goed uitgepakt zijn.
1: Ja, zeker. Dus uiteindelijk, nou hebben we op beide. We gaan gezellig naar de kroeg. En blijft nog een uurtje bij mij. Iets meer dan 100.000 streams. En nou dus Nooit meer weg. Recent uitgebracht.
0: En volgens mij bruis jij van de energie.
1: Dat klopt.
0: Heb jij zoiets van, laat het allemaal maar gebeuren. Ik wil gewoon lekker veel optreden, liedjes uitbrengen en misschien wel die ene hit scoren.
1: Ja, ik laat het allemaal een beetje op me afkomen. Als het gebeurt, gebeurt het. Maar we gaan er in ieder geval alles aan doen. We pakken alles wat we pakken kunnen. We gaan naar elke optreden die we pakken kunnen. Dus dat vinden we gewoon superleuk om te doen. Ik heb een goed team om me heen met mensen. Dus daarmee doen we alles wat we kunnen doen.
0: Ja, sowieso wel grappig. En ik heb het niet net pas neergezet. Maar Sean West komt er zo meteen aan met Wit-Zwart. Eerste liedje van jouzelf. Die cover dus van Willy Sommers. Blijf nog een uurtje bij mij. Is dat er eentje die nog ieder uurtje, als jij staat op te treden, de revue passeert?
1: Niet altijd. Omdat die iets rustiger is. Maar juist bij mij in de buurt vinden veel mensen die juist ook wel leuk. Omdat ze eigenlijk niet kennen. Die andere is een Hazes cover. Die kennen veel mensen uit het origineel al.
0: Ja.
1: Deze laat ik vaak terugkomen op het moment dat het niet heel veel jonge mensen zijn. Dus als het wat ouder publiek is, dan komt deze vaak voorbij. En die vinden hem vaak ook echt wel lekker.
0: Gewoon een gezellige plaat.
1: Zo is dat.
0: Dat is het toch. Reinier Peters in de studio van Unity NL met de cover. Blijf nog een uurtje bij mij. Die hoor je nu. Blijf.

0: De man die in december wederom een groot concert gaat geven. Locatie Ahoy Rotterdam. Sean West en Wit Zwart. En daarvoor nog Reinier Peters met een liedje dat eigenlijk niet van hem is, maar wel door jou opgenomen is en opnieuw is ingezongen.
1: Klopt, inderdaad. Een cover van Willy Sommers. Die voor mij, door mij nog een keer op is uitgebracht.
0: En heb je dan zoiets van dat coveren, daar blijven we nog wel even mee doorgaan? Of is het vanaf nu daar een streep onder en echt alleen maar eigen producties?
1: De gedachte is eigenlijk wel dat we meer eigen producties gaan maken. Als er een buitenkantje komt te liggen voor een cover, ja, kan dat. Maar het liefste gewoon eigen muziek.
0: Want hoe heb je dat aangepakt? Een paar weken geleden is dan, mag ik zeggen, echt jouw eerste eigen plaat uitgekomen?
1: We hebben die geschreven met een groep jongens bij Utrecht uit de regio, zeg maar. In Amersfoort. Dus daar zijn een groep jongens die muziek maken. Met één producer en twee tekstschrijvers. En met z'n drieën en met mijn eigen team, dus met z'n zessen in totaal, hebben we dat nummer in een dag geschreven en geproduceerd. Waarna die daarna nog in de naproductie is geweest. Maar eigenlijk in een dag hebben we dat nummer geschreven en helemaal gemaakt.
0: En ook echt met de intentie, we gaan de studio in, we gaan een liedje maken en die moet gewoon vandaag klaar zijn.
1: Eigenlijk wel. Dat is wel het idee. Ja, dat is wel het concept wat zij aanbieden, zeg maar.
0: Is wel een toffe opgave.
1: Ja, vet. En als het lukt, is het helemaal gaaf. Ja. Het
0: legt ook wel wat druk op je, denk ik.
1: Ja, we gingen die kant op en we hadden geen idee wat we gingen doen eigenlijk. Dus we hoopten maar dat er wat uit ging komen natuurlijk. Maar we gingen er gewoon een beetje blanco in en gegokt. En ik denk gewonnen. Dus,
0: en wat was die hoop voor jou dan? Want je gaat dan de studio in. Je hoopt dat er een goed liedje uitkomt. Maar had je iets in gedachten of een bepaald idee van, nou, als het zo uit gaat pakken, dan ga ik heel blij worden.
1: Ik wilde een beetje een bepaalde vibe natuurlijk wel. Ik vind de nummers van Kido van der Graaf van tegenwoordig wel lekker, zeg maar. Die vibe die erin zit, een beetje dat zomerse gevoel. Een klein beetje bobbeling, zeg maar, achtige vibe er ook in zitten. Dat vind ik wel leuk. Dus dat wilde ik wel graag. En muziek van tegenwoordig die ergens op slaat. Dus dat het gaat over iets wat ik zelf meemaak. Waardoor het ook oprecht is op het moment dat ik het kan zingen. Dat vond ik wel belangrijk.
0: Is het dan een beetje autobiografisch, Nooit meer weg? Gaat het ergens over waar je zegt, dit heb ik ooit meegemaakt?
1: Zeker. Het gaat eigenlijk totaal over de regio waar ik vandaan kom. En vooral over het trots zijn waar je vandaan komt. Dat slaat heel erg op mij en op de jongens waarmee ik het samen heb gemaakt. Want wij zijn heel erg trots op waar we vandaan komen. En eigenlijk willen we daar dus nooit meer weg. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: Oh, wat tof. Wat is dan de magie achter die dam? Of jij woont in een buurtschap. Dat is een soort van, hoe moet ik het uitleggen? Een wijk of zo? Of?
1: Ja, eigenlijk is het een gebied wat aan die dam geplakt zit, zeg maar. Wat wel bij die dam hoort. Dus we hebben wel dezelfde postcode. Maar het is wel een apart. Het heeft wel een andere straatnaambordjes. Of andere plekken, plaatsbordjes, zeg maar. Dus dat dan weer wel.
0: Maar zeg je, dan ben ik een diedammenaar? Of toch dat dan weer niet?
1: Nee, ik kom uit Greffenkamp.
0: Greffenkamp?
1: Ja.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Nee, het is ook mega klein. Het zijn alleen maar boerderijen.
0: Hoeveel mensen wonen er?
1: Hoeveel mensen wonen er? Maximaal 600 of zo.
0: Oh, dat is echt mini.
1: Ja, het is heel, wel qua oppervlakte best groot, maar wel verder rest klein.
0: Maar jij zegt dus, ik ga daar nooit vandaan.
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk ga ik er nooit vandaan.
0: Oké, ik weet niet of je een vrouw hebt of dat je een vriendin hebt.
1: Ja, een vriendin.
0: Maar, en zij komt daar ook vandaan?
1: Zij vroeg toen ik het nummer had gemaakt, is dit nou ook echt zo? En toen zei ik, die kans is wel groot.
0: Waar woont zij dan?
1: In die dam.
0: Oké, maar dat betekent dus eigenlijk dat zij ooit die dam moet gaan verlaten om naar dat buurtschap te gaan trekken.
1: Als dat kan, dan heel graag. Met de huidige huizenmarkt hoop ik dat mag, zeg maar, dat het kan. Maar het liefste wel,
0: Je moet het zo zien, echte liefde overwint alles, toch?
1: Zo is dat, zo
0: dus
1: is dat.
0: Dus dan gaat dit euvel ook wel goed komen.
1: Ja, zeker.
0: Eet liedje per week onderweg, hoe doet hij het?
1: Hij doet het eigenlijk heel goed, boven verwachting. Een beetje, we hadden geen bepaald doel of wat dan ook voor ogen. Maar dat hij zo goed ontvangen wordt is natuurlijk super gaaf. Dus we zitten nu boven de 3 ton aan streams.
0: Lekker.
1: Op Spotify. Ja, dat overtreft alle verwachtingen. Dus daar zijn we super blij mee. Sinds kort ook in de Lieve Hollands lijst van Spotify. Dus daar waren we ook heel erg blij mee. Ja, plus dat hij gewoon op feesten en dat soort dingen allemaal gedraaid wordt. Waar ik heel veel filmpjes van krijg van mensen via Instagram en dat soort dingen. Dus dat vind ik gewoon, dat is super gaaf.
0: Ik moest wel lachen. Ik zag een tijdje geleden een Instagram of een TikTok post voorbij komen. Alsof het een heel groot nieuwsbericht was dat je helemaal viral zou gaan door het land.
1: Ja, klopt. Ja, maar ik heb een redelijk goed marketingteam die nog wel eens gek idee heeft. Die wil nog wel eens wat maken wat gewoon fake nieuws is. Dit
0: slim.
1: Is fake nieuws.
0: Ja, gewoon vasthouden, toch?
1: Ja, precies. Maar het werkte wel.
0: Gewoon de illusie wekken.
1: Precies, dus mensen hebben het idee, dus dan kijken ze ernaar.
0: Liedje overal te streamen en overal te downloaden. En nu te horen op de radio bij Unity NL. Nooit meer weg, de nieuwste Reinier Peters.
2: Hier is mijn huis.

0: De beste muziek van eigen bodem, Unity NL met Henk Dissel, Verlegen en Nooit meer weg. Nou, we weten inmiddels waar het liedje over gaat. Dat gaat over dat buurtschap. Je werd meteen gecorrigeerd. Geen 600, maar 200 inwoners.
1: Ja, het was nog iets minder.
0: Ongekend eigenlijk. Nou, ik zei net al, iedereen weet daar alles van elkaar.
1: Ja, klopt. Het is bijna allemaal familie ook. Zeg maar, het is allemaal familie Peters. Die wonen bijna alleen maar in Greffenkamp.
0: Gezellig.
1: Dus het is heel gezellig. En met Schuttersfeest, dat is het grootste feest in Greffenkamp. Dan komt iedereen daar ook samen, dus dat is superleuk.
0: En is iedereen dan ook een beetje trots op je dat je bent gaan zingen en dat die plaat die we net draaiden, dat die inmiddels al gewoon meer dan 300.000 keer is gestreamd?
1: Ja, wat ik vooral te horen krijg is dat ik ook... Ik heb de videoclip geschoten in Greffenkamp, zeg maar, in het buurtschap waar ik woon. Dus daar krijg je ook wel veel reacties op van, hey, wat mooi dat je dat gewoon bij ons hebt geschoten en dat je dat hier hebt gedaan. Plus dat mensen zich heel erg herkennen in het nummer, dus... Bij ons in de buurt heeft iedereen dat gevoel van, hey, wij gaan hier nooit meer weg. Dus ja, die herkenning, dat is wel heel leuk om te horen.
0: Nou, ik hoor het al. Het is één grote promo eigenlijk voor het buurtschap.
1: Eigenlijk haast wel, ja.
0: Hey, wel super tof. Maar goed, voor jouzelf, meer boekingen, meer aandacht, het land doorgaan.
1: Ja, we moeten steeds verder weg. Boekingen komen niet meer alleen uit die Dam of de regio.
0: Nou, ik zag zelfs dat jij je in Voorhout op de kermis moet zingen.
1: Klopt, inderdaad. Ja, aankomende vrijdag staan we op de kermis in Voorhout.
0: Ja, dat is hier om de hoek.
1: Ja, ja.
0: Hoe hebben ze je gevonden?
1: Via Instagram. Via Instagram, TikTok en mijn nieuwe nummer, zeg maar. Ja, dus vanuit daar hebben ze een mailtje gestuurd en mag ik daar komen.
0: Wat grappig.
1: Ja, superleuk. Daar ga ik heel graag naartoe.
0: Hey, en waar ligt dan jouw ambitie? Want ik kan me voorstellen, dit smaakt naar meer.
1: We willen natuurlijk sowieso meer nieuwe nummers maken. Dus met Nooit meer weg hebben we denk ik een mooie start gegeven aan een meer nieuwe nummers, zeg maar, die we gaan maken. En we willen gewoon veel optredens doen. Gelukkig mag dat nou al wel zo zijn. Maar we hopen dat ook vast te kunnen houden natuurlijk. En ook richting 2027 de agenda weer lekker vol te kunnen krijgen.
0: En hoop je dan ooit je fulltime baan in de zorg, want dat doe je daarnaast nog, ooit in te kunnen ruilen om dan echt alleen nog maar te zingen en met de muziek bezig te zijn?
1: Ik weet niet of ik het volledig zo helemaal zou laten liggen, want de zorg is natuurlijk wel heel mooi. Maar ja, tuurlijk, op het moment dat ik daar mijn brood mee mag verdienen, dan zou ik dat heel graag doen. Ja.
0: Kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb een liedje klaarstaan. Ook dat is een cover van André Hazes.
1: Ja.
0: We gaan gezellig naar de kroeg.
1: Ja, mijn debuutnummer. Met dat nummer was mijn allereerste lancering van mijn muziek, zeg maar.
0: Ja.
1: Een cover van André Hazes.
0: Gewoon omdat je dacht...
1: Ja, we hadden
0: leuk liedje.
1: We hadden een selectie met nummers waar we uit wilden gaan coveren, zeg maar. En we gaan gezellig naar de kroeg was daar eigenlijk degene van waarvan we gelijk zeiden, ja, die moeten we doen. Een nummer van André Hazes kan altijd werken als cover. Is een mooie aftrap als eerste nummer. Dus vandaar eigenlijk.
0: En heb je dan meerdere covers op de plank ook liggen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, geen covers meer op de plank.
0: Dus eigenlijk die twee en vanaf nu eigen liedjes, eigen materiaal.
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Maar het is er wel eentje waarvan ik denk, die komt gewoon toch voorbij. Dit kan jij gewoon in Voorhout zingen als jij daar moet optreden.
1: Ja, zeker. Het klinkt natuurlijk gelijk supergezellig, dus dat doen we ook zeker.
0: Nou, dat is het. En het is ook nog eens voor alle leeftijden.
1: Zeker, zeker. Ja, iedereen gaat naar de kroeg, denk ik.
0: Het is de middagshow van Unity NL. Jesse de Koning. Afgelopen weekend stond hij nog op het podium van Unity NL on tour. Tante Roos komt eraan. Nou, we gaan gezellig naar de kroeg. Dit is Reinier Peters.

0: Tante Roos.
1: Jesse de Koning en Tante Roos en Reinier Peters. En we gaan gezellig naar de kroeg. Nou ja, het is dinsdagavond. Dat wordt een lastige opgave, denk ik.
2: Vanavond gaan we niet meer naar de kroeg, nee.
1: Nee, toch?
2: Nee.
1: Vanavond terug naar huis.
2: Terug naar huis. Eten en lekker op het bankje, denk ik. Champions League.
1: En dan vrijdag, die wedstrijd die je dan in Voorhout moet gaan zingen.
2: Ja, ja, superleuk. Superleuk. Kermis. Of ja, wat is het?
1: Ja, kermis. Ja, feestweek.
2: Kermis, hè? Feestweek, dus ik heb er zin in, ja.
1: En hoe ziet dan de rest van jouw week eruit?
2: Ik werk 36 uur in de zorg. En in het weekend doe ik zoveel mogelijk boekingen. En voetbal ik nog door de week, 's avonds en op zondagmiddag. Dus mijn week zit vaak aardig vol.
1: Lekker, dus die agenda zit altijd volgepland.
2: Eigenlijk vaak wel, ja. Ja, ja.
1: Maar ja, wel leuk natuurlijk.
2: Alleen maar leuke dingen eigenlijk, dus ja, dat is super.
1: Hey, deze plaats nu een paar weken onderweg. Zeg jij dit jaar 2026, er komt nog wel wat aan... of gaan we het gewoon rustig aan opbouwen?
2: Wat mag ik zeggen? Wat kan ik zeggen? Er komt wel meer aan, maar 2026 net niet.
1: Oké, dus ergens zo januari, februari 27.
2: Dan moeten ze de telefoon er maar weer een beetje bij.

0: En durf jij te dromen als we nou gewoon eventjes... Je mag alles zeggen, maar je kijkt in de toekomst, in de verte en dan?
1: Ik ga... Tegenwoordig vind ik het heel vet om naar concerten van artiesten te gaan en te kijken. En ook te luisteren via Spotify. Dus ja, een eigen theater of zo. Dat lijkt me echt mega vet. Als ik dat ooit kan redden, dan ja...
0: En dan met allemaal mooie liedjes, bijzondere verhalen?
1: Ja, van alles en nog wat. Dus vooral mooie liedjes zingen en ja, inderdaad mooie verhalen vertellen. Met alle mensen die het interesseert. Ja,
0: en collega-concerten, dus artiesten die een groot concert geven. Denk aan de Ziggo Dome, AFAS of Gelre Dome.
1: Ja, ja, ik ga naar, binnenkort ga ik naar Willem Jans, Julio Iglesias.
0: Heerlijk.
1: En ik ga naar Robert van Hemert, ga ik naartoe kijken. En Kido van der Graaf. AFAS. Dus ja, zo kom ik nog wel eens ergens.
0: Ja, dus daar lekker een beetje inspiratie ook opdoen.
1: Ja, zeker. Dan luisteren we goed en dan tikken we mee.
0: En een beetje wegdromen met misschien wel het idee dat je er ooit zelf staat.
1: Ja, hoe gaaf zou dat zijn?
0: Ja, lekker denk ik.
1: Ja, zeker. Dat zou een droom zijn, ja.
0: Ik denk alleen maar super tof. Hey, zo meteen richting huis. Mochten nou de luisteraar zoiets hebben van... we willen meer van jou weten, waar ben je allemaal te vinden?
1: Ja, ze kunnen sowieso op mijn website kijken, reinierpeters.nl. Daarnaast op mijn TikTok en Instagram, reinierpeters. Voor boekingen kunnen ze altijd mailen naar info@reinierpeters.nl. Ja, dus dat eigenlijk, dat zijn de socials.
0: Inmiddels hebben we ook een mooie foto gemaakt van Reinier. Die komt zo meteen op Instagram. Daar heten wij unitynl.nl en natuurlijk ook op Facebook. Ga ik jou bedanken.
1: Jij ook bedankt.
0: Ik vond het top dat je er was.
1: Ja, bedankt dat we mochten komen.
0: Ja. Heb jij trouwens, ja, die ga ik nu draaien, de nieuwe van Yves Berendsen, Verlangen. Kijk jij naar de beste zangers?
1: Ik kijk het niet helemaal. Niet elke aflevering, maar die snips die kijk ik wel altijd. Nou, en Verlangen was wel, ja, is wel gaaf.
0: Ja, het liedje van Clouseau, daarna het liedje van Quincy. En ja, inmiddels dus het liedje van Yves Berendsen. Anderhalve week geleden deed hij hem. Dit is Verlangen, die hoor je bij Unity NL.

Eline komt hij uit Amsterdam, maar hij woont al jarenlang in Brabant. Etienne Alvarez met een cover van Peter Beense en Ik zou het willen schreeuwen van de toren. En daarvoor nog Yves Berendsen, zijn nieuwste afkomstig uit het tv-programma dat je iedere zaterdagavond kan zien, De Beste Zangers. En dit is natuurlijk een liedje van Clouseau en we kenden hem ook van Quincy. Ik had net Reinier Peters in de studio. Zijn foto staat inmiddels online. En hij is in de auto onderweg naar het buurtschap dat vlakbij Didam ligt. En dat ligt dan eigenlijk weer bijna op de grens met Duitsland. Frans-Duits, Samen op het strand komt eraan. Eerst de nieuwste. Een liedje die afgelopen zaterdag nog als tip voor de top 25 voorbij kwam. Het is Bas Brummelhaan.

vandaag maar even niet dat strand. Ik zou lekker binnen blijven. Het is regenachtig, het is somber en vooral druilerig buiten. Frans Duits samen op het strand en Bas Brummelhaus en zijn eerste officiële. Die heet Wondervrouw en die hoorde je aan het einde van de middagshow. Morgen vanaf 5 uur een nieuwe met dan in de studio Raymond Hermans en ook Jari Hellegers. Die komt gezellig langs om te praten over de vloek van Barcelona. Voor nu maakt er een mooie avond van. Na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En van deze dame komt er komende vrijdag nieuwe muziek uit. Ik heb het over Romy Montero. Dit is Leven Lang.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn in de regio West langer dan gebruikelijk. Er staat nu 200 kilometer aan file in totaal. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. En dat is goed te merken op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Ook op de A13 wordt veel verkeer gemeld richting Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord betekent dat 15 tot 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein ben je een half uur langer onderweg. Tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. In een woning aan de Dijkgraafstraat in Wassenaar is vanochtend brand geweest. Door de rookontwikkeling kwamen twee personen in de woning vast te zitten. Een van hen wist via het balkon naar het balkon van de buren te vluchten en daar op hulp te wachten. De ander is met behulp van een ladder door de brandweer uit de woning gehaald. Beiden zijn nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. De eerste partij in onze regio heeft bekendgemaakt wie er op de lijst staan bij de komende provinciale statenverkiezingen. In maart volgend jaar is Arno Bonte de lijsttrekker van Pro. De volledige kieslijst wordt zaterdag 19 september nog definitief vastgesteld door de leden van de partij. En de Leidschendamse horecafamilie Boogaard maakt met hun Real Life Soap kans op een gouden televisierring. René Boogaard maakte dat bij Centraal Plus bekend. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook aan te kondigen dat er een vervolg komt op de serie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. De zon laat zich zien en het kan gaan onweren. En het allemaal bij een maximum temperatuur van 18 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte neemt af, maar de dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. En dat merkt het verkeer nog op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Hoefvliet tref je langzaam rijdend verkeer. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. De langste file die staat ook op de A4 richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Twee rijstroken blijven dicht en je vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Wel heb je daar dan te maken met veel omrijdend verkeer en daardoor is er ook vertraging op de A44 richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordwijkerhout doe je er 15 minuten langer over. Verder nog files gemeld op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden, 25 minuten vertraging. En tot slot de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekking met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op een enkele plek loopt het verkeer nog vertraging op. Er staat nog 40 km file in de regio. De langste op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen, rijdt het langzaam over 7 kilometer met 15 minuten op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda rijd je de file in tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud. Dan de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Warmond 7 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. In een woning aan de Dijkgraafstraat in Wassenaar is vanochtend brand geweest. Door de rookontwikkeling kwamen twee personen in de woning vast te zitten. Een van hen wist via het balkon naar het balkon van de buren te vluchten en daar op hulp te wachten. De ander is met behulp van een ladder door de brandweer uit de woning gehaald. Beiden zijn nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. De eerste partij in onze regio heeft bekendgemaakt wie er op de lijst staan bij de komende provinciale statenverkiezingen. In maart volgend jaar is Arno Bonte de lijsttrekker van Pro. De volledige kieslijst wordt zaterdag 19 september nog definitief vastgesteld door de leden van de partij. En de Leidschendamse horecafamilie Boogaard maakt met hun Real Life Soap kans op een gouden televisiering. René Boogaard maakte dat bij Centraal Plus bekend. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook aan te kondigen dat er een vervolg komt op de serie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. De zon laat zich zien en het kan gaan onweren. En dat allemaal bij een maximum temperatuur van 18 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Je hebt 5 minuten vertraging tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoflied. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Rolkalters met het NOS-journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers.
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland. Unity NL. Met jou wil ik lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje.

0: Unity NL op DAB+. Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Je zingt ze mee.
1: Dat Eva maar niet van die appel kon blijven. Dat merken we nog elke dag. Ik werk me kapot,

Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk, maar je maakte alles stuk.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.